Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beurten en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En zoals jullie weten heb ik de gewoonte een thema vast te plakken of te breien of te zetten aan mijn uitzending en dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. En vandaag gaat mijn programma over geuren met een gouden randje. Die parfumflesjes in huis zijn gevuld met de fijnste geuren, zonder om ze in de badkamer neer te zetten, want zo'n blikvanger verdient een pontificale plek in huis. Vandaar heel wat weetjes over geuren vandaag. Want wist je bijvoorbeeld dat een geur door de dag heen verandert? Of dat mensen meer dan 10.000 verschillende geuren van elkaar kunnen onderscheiden? Wel, hier vandaag allerlei heerlijke, fijne, geurrijke weetjes. En zoals altijd wat leuke liedjes erbij. Dus ga er lekker bij zitten. En luister naar mijn muziek of mijn geklets.

0: En dat was Dani Nicolai met De geur van mijn huid.
1: Welcome to Global, 4EB's digital station.
2: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
0: En ik begin met de geurrevolutie. Door de Eerste Wereldoorlog gingen steeds meer vrouwen werken. En in 1921 was het dan ook een slimme vrouwelijke ontwerper en zakenvrouw die een revolutionair parfum ontwikkelde. En we kennen die naam, Coco Chanel. Zo'n 100 jaar later is Chanel nummer 5 nog steeds een van de meest gedragen geuren. En veel klassiekers die we nu nog kennen, zijn ontstaan in de jaren 20 en 30. Goud van oud. Sinds de oudheid zijn mensen al gek op geur. En in het oude Egypte werden aromatische harsen gebruikt bij offers. En de Grieken behaagden hun goden ermee. Het waren ook de Grieken die een belangrijke rol speelden in de ontwikkeling van de parfumerie. Ze vermaalden aromatische planten en harsen en lieten die in olie oplossen. En hierdoor ontstonden de eerste parfums voor op de huid. En toch duurde het nog tot het Victoriaanse tijdperk, circa 1830 tot 1900, dat geuren en parfumdragen een fenomeen werd zoals we dat nu nog kennen. Slimme scheikundigen van die eeuw ontwikkelde baanbrekende moleculen en tilde geuren op naar een heel ander niveau. De nieuwe synthetische stoffen waren vaak stabieler en betrouwbaarder en stelden een parfumeur in staat geuren

spring geen parfum te noemen, maar simpelweg Youth Dew, een naam die kwam van een van haar crèmes. Zo werd parfum iets waar vrouwen elke dag van konden genieten. En langzamerhand kwamen meer betaalbare merken op de markt. En parfum werd toegankelijk voor iedereen.

dat waren de gebroeders Co met hun liedje Met de neus omhoog. En Frans Bauer gaat verder met Hey, lekkere

0: You're switched on to Global on digital radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
1: En hier een paar weetjes. Wist je dat een parfum bij iedereen anders ruikt? Dit komt doordat we allemaal verschillende pH-waardes en niveaus in ons lichaam hebben. Wist je dat? De meeste mensen meer dan 10.000 verschillende geuren van elkaar kunnen onderscheiden? En wist je dat? Een geur door de dag heen verandert. Als je wil ervaren hoe, spray dan de geur op vloeipapier en ruik eraan op verschillende momenten van de dag.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse radio in de ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als u gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240-8600 of betaal per check. De check kan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met de Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?

En dat was Peter Smulders met Hallo mooie meid. En Stella gaat verder met haar liedje. Mooie uren tellen dubbel.

0: listening to Global.
1: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
2: En ik ga verder. O, zo kostbaar. De kostbare geur van iris wordt gewonnen uit de wortelstok van de bloem. Het duurt 3 jaar om de wortelstok te laten groeien. En daarna nog eens 3 jaar voordat de wortel een verfijnde geur afgeeft. De wortels worden eerst vermalen tot een soort boter, waaraan de geur wordt onttrokken. 1000 kilo iriswortel levert 2 kilo irisboter op. En dat verklaart meteen waarom het zo'n exclusief en prijzig ingrediënt is. En gouden parfumtips. Als je huid goed gevoed en gehydrateerd is, komt een parfum vollediger tot ontwikkeling. Niet altijd tijd om van top tot teen body lotion te gebruiken? Zorg er dan voor dat je hals en décolleté meepakt bij het aanbrengen van dagcrème. Dit zijn ook de plekken waar je vaak je parfum aanbrengt. Door ook de douche, gel en body lotion van één parfum te gebruiken, hydrateer je niet alleen de huid, maar heb je 2 laagjes geur. Tot slot een klein toefje van het parfum en je geurt de hele avond. Kies bij een feestelijke gelegenheid eens een geparfumeerde body lotion met glitter. Mooi op je décolleté of op je schouders. Ga je uit voor diner? Hou je parfum subtiel. Je wil vooral het eten ruiken en jouw luchtje niet opdringen aan je dinergenoten.

de neus van de politie. Hij vond een baarlijk apparaat, even snuffen aan je fietsie. En hij ruikt toen er mee staat, de remmen weigeren een pitsie. Het voorlicht is maar tweede keus, neem dus daarom de politie. Steeds met die

dat was Herman van Veen met De Neus. En de band normaal gaat verder met Machtig, Mooi, Lief en Lekker.

0: Wist je dat? Je beter niet meer dan 3 verschillende geuren na elkaar kunt testen? Een tip: ruik tussen 2 sprays door aan koffiebonen om te neutraliseren. Wist je dat je parfum altijd op een koele, droge plaats moet bewaren worden? Uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen. En zo blijft die parfum het langste goed. Wist je dat een parfum 16 uur zijn geur behoudt? Een eau de parfum 8 uur. Een eau de toilet 4 uur. En een eau de cologne tot ongeveer 3 uur. En als laatste, wist je dat? Je polsen tegen elkaar wrijven na aanbrengen van een geur ervoor zorgt dat de topnoten sneller verdwijnen. Laat een geur daarom drogen aan de lucht.
1: Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

0: En dat was Rob de Nijs met het lied van de walvis. En Eddy Smits gaat verder met zijn liedje Vissermeisje.
1: Kom aan, niet langer dralen, want we steken van wal. Bij het licht der manen stralen, wat de vangst wezen zal.

0: Stay tuned to 4EBFM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
1: Dit is de Nederlandse groep van Radio 4EB 98.1 FM. Lijkt het je leuk om een keertje mee te doen met ons programma? Wacht dan niet en stuur een berichtje via Messenger, Facebook 4EB Dutch. Of lijkt het je zelfs leuk om zelf radiomaker te worden? Geheel vrijblijvend en gratis kun je meedoen met het broadcastprogramma van Radio 4EB. Je krijgt niet alleen een volledige technische training van de radio over hoe je het radiostation moet opereren, maar ook de kans om jouw programma's te maken in de Nederlandse groep en live uit te zenden. Jouw muziek en jouw programma uitgezonden over de lokale zender of zelfs digital over de gehele wereld. Is dat niet geweldig? Je eigen programma live op de radio? Bij Radio 4EB krijg je de kans om dat helemaal vrijwillig en kosteloos te doen. Kom bij onze groep en wie weet ben jij binnenkort een van onze broadcasters die live zijn of haar uitzending doet op de Nederlandse radio. En zeg nou zelf, dat is toch hartstikke gaaf? Altijd al een DJ willen zijn voor een radiostation? Nu is je kans. Stuur een berichtje via Facebook 4EB Dutch. Tot snel!

And the band Mello die zong Hey Lekker Ding. En de New Four gaan straks verder met Zo moet mijn meisje zijn.

Lieve luisteraars, ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik dank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 40B Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer. Bye.